U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
3: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
2: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Baggioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
4: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Wij maken het verschil op je radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
3: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
2: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio.
2: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
3: Dit is het akkoord. Yes.
4: Bravo.
2: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal beëindigen Oezbekistan en Colombia rond deze tijd een wedstrijd. Colombia leidt kort voor het einde met 1-2. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
5: En 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
3: This is going on. Yes.
4: Bravo.
2: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal beëindigen Oezbekistan en Colombia rond deze tijd een wedstrijd. Colombia leidt kort voor het einde met 1-2. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
5: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
6: met ook van de partij die

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Aeroplus, das verdraait mooi.
1: VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
2: This is Trump.
3: Yes.
4: Bravo.
1: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
5: Nieuws uit je regio.
6: Slecht nieuws voor een aantal medewerkers van Patien Packaging in Brugge. 11 van de zowat 200 medewerkers kregen vorige vrijdag te horen dat er voor hen geen plaats meer is in het bedrijf. Het gaat om een reorganisatie binnen het bedrijf, maar wel eentje dat een behoorlijke impact heeft. Bij de medewerkers valt te horen dat de afvloeiingen ingegeven zijn door de recente overname door het Amerikaanse Duravant. De familie Patien heeft het gelijknamige bedrijf uit Brugge, een modelbedrijf, in het West-Vlaamse landschap, vorig jaar verkocht. Daarmee kwam er een einde aan ruim 70 jaar familietraditie, die begon in 1952. Patien staat bekend om zijn machines in de B2B-verpakkingssector. Het bedrijf bevestigt, maar wil niet reageren op de genomen beslissingen. Tragisch nieuws uit de haven van Zeebrugge. Dinsdagavond is een havenarbeider van 54, George van Troostenbergen uit Blankenbergen, om het leven gekomen bij een arbeidsongeval aan boord van het schip Delphine. De man raakte tijdens laadwerkzaamheden gekneld tussen een scheepswand en een stapel containers. Alle hulp kwam te laat. Van Troostenbergen was in Blankenbergen bekend als voormalig Prins Carnaval en laat 5 kinderen na. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In de politierechtbank van Brugge is een man van 23 veroordeeld voor het illegaal vervoeren van sekswerkers, terwijl hij zich voordeed als taxichauffeur. De feiten kwamen aan het licht tijdens een ander gerechtelijk onderzoek. In september en oktober 2024 zou hij meerdere vrouwen hebben opgepikt nadat hij hen via het internet had gecontacteerd. Een rit op 13 oktober bevestigde volgens de rechtbank zijn werkwijze. De jonge man gaf de feiten toe. Hij verklaarde dat hij in een financieel moeilijke periode zat en geen enkele taxilicentie had. De politierechter legde hem een boete van €1.600 op en een rijverbod van 3 maanden, waarvan 2 met uitstel. Daarnaast moet hij alle rijexamens opnieuw afleggen en een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Zeebrugge is de minigolf aan het Duimpad, vlakbij de Stella Mariskerk, helemaal klaar voor het zomerseizoen. Het gebouw kreeg de voorbije weken een grondige opknapbeurt door petankeclub Stella Maris, die er ook de petankvelden en tennisterreinen beheert. Alle gevels en het schrijnwerk werden geschilderd en verschillende herstellingen, waaronder een nieuwe goot, zijn uitgevoerd. Wie er een balletje wil slaan, betaalt slechts €5. En daar is zelfs een drankje bij inbegrepen. De minigolf is al jaren een vaste waarde in de vrije tijdsbeleving van Zeebrugge en trekt zowel inwoners als toeristen aan. Het is een plek die mensen samenbrengt en zorgt voor laagdrempelig zomerplezier vlak bij zee. En dan hebben we nog iets lekkers in petto. In de Brugse binnenstad staat bakkerij De Soete nog tot en met 21 juni opnieuw volledig in het teken van de week van de éclair. De ambachtelijke bakkerij in de Calvaribergstraat doet al voor de 8e keer mee en pakt uit met meer dan 18 smaken, waaronder klassiekers en 3 nieuwe varianten: aardbei mojito, appelkaneel en mango passievrucht. Alle éclairs worden dagelijks vers bereid in het eigen atelier. Dit jaar is er ook een opvallende verjaardagsactie. Omdat zaakvoerder Peter-Jan De Soete 30 wordt, geeft de bakkerij 3 eclairs van 1 meter per dag weg. Klanten die 2 eclairs kopen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Nieuw is ook een degustatiebox met mini-eclairs, waarmee klanten het volledige assortiment kunnen proeven.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Naar Yo Fashion, hè?
3: Verzicht op de baan, hè, matje.
7: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
8: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Naassens hoor je nog voor het half acht journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45 iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek. Ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

Even luisteren in wat voor weersomstandigheden we de woensdagvoormiddag zullen doormaken. Hij komt eraan over weinige ogenblikken, onze weerman Geert Naessens.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een warme dag, maar met een heel grote kanttekening. Er is vanochtend, bij het starten van de dag, nevel en mist opgedoken op zee. De befaamde zeevlam. En het is best mogelijk dat die de hele dag aan de stranden blijft standhouden, want straks krijgen we ook een zeebries. Misschien dat die tijdelijk op zee wegtrekt, maar dat die dan later vandaag kan terugkeren. Die nevel en die mist gaan niet oplossen boven zee. En we blijven op de stranden met gevaar zitten van binnenlopende nevel- en mistbanken. De bekende zeevlam die nogal dikwijls is in het voorjaar durft voorkomen. Landinwaarts wordt het warm. Daar halen we tot 28 graden dieper in het zuiden van de provincie. Aan zee, ja, het is de vraag, lost die zeevlam op of niet? Komt die terug? Dan halen we op de stranden maar amper 20 graden of zelfs minder. Landinwaarts kan dat dan wel heel snel oplopen, want eens de stranden voorbij, lost dat heel snel op. Veel zon dus, maar gaandeweg ook wat stapelwolken. En dat zou in de namiddag kunnen uitlopen op een lokale regen- of onweersbui. Mogelijk zelfs een aantal felle buien gaandeweg de latere namiddag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: VBRO Plus.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
1: This is good. Yes.
2: Bravo.
0: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Wij maken het verschil op je radio.
7: VBRO Plus.

We zitten met een heel complexe weersituatie, niet alleen op korte, maar ook op middellange en lange termijn. Hele grote hitte die op het Europese continent aanwezig is. Wij zitten daar echt een beetje op de rand van. En het zal ervan afhangen uit welke richting de wind gaat waaien om die hitte al dan niet bij ons te krijgen. Voorlopig zie ik weinig om heel erg grote rampscenario's af te tekenen. Integendeel, vandaag bijvoorbeeld ook weer een complicatie. Er is op de Noordzee nevel, mist en lage bewolking ontstaan. En die zou dan in de loop van de dag wel eens kunnen handhaven. Die nevel, mist en lage wolken zijn gekend onder het verschijnsel zeevlam. Warme lucht over een koud zeeoppervlak en dan krijg je dat. En het probleem is, dat is vanochtend tot over de kust gekomen. En bijkomend probleem, in de loop van de dag krijgen we daar met een zeebries te maken. Dus de waarschijnlijke verwachting is dat die nevel en mist daar gaan oplossen. Maar dan later weer terugkeren vanuit het noorden. En dan betekent dat dat we op de stranden vandaag met die zeevlam af te rekenen hebben. Dat de temperaturen daar blijven stokken. Laag. Het is zelfs de vraag of de 20 graden in dat geval gehaald wordt. Maar landinwaarts, en dat is echt letterlijk op de zee, dan krijg je eigenlijk al dat daar al die nevelen mist oplossen. En eens voorbij de duinen is het gewoon zonnig. Daar loopt de temperatuur vandaag wel heel erg op, tot zelfs 28 graden in het zuiden van onze provincie. Maar vanmiddag duiken dan vanuit Frankrijk wolken op. En dat kan uitlopen op een regen- of onweersbui. Zelfs mogelijk een fel exemplaar. Zeker later in de middag en naar de avond toe neemt die kans echt behoorlijk toe dat er een felle regen of onweersbui opduikt. Zelfs met hagel en windstoten erbij. Ook vanavond en vannacht blijft die kans bestaan bij heel zachte minima, 17 graden of meer. En ook morgen, heel warm, dan halen we wel 30 tot 32 graden. Maar dat is een heel gewone, heel warme zomerse dag. Om daar nu al direct al die alarmen voor te doen afgaan, de vraag is dat wel niet een beetje overdreven? We krijgen dus wel heel grote maxima, heel hoge maxima beter gezegd. Veel zon, maar ook weer kans op een regen of onweersbui, zeker in de nacht naar zaterdag toe. Zaterdag dan koelt het alweer af in onze regio. Dan halen we maar een graad of 2, 23 aan zee, misschien nog 4, 25 landinwaarts. Als tenminste een storing die voor de kust ligt niet vroeger binnenloopt. En in dat geval zou het zelfs nog behoorlijk bewolkt kunnen geraken met zelfs mogelijk wat gedruppel. Komt die storing pas later, dan zou er in de nacht naar zondag buien kunnen opduiken of zondagochtend, waarna dan in de loop van zondag de warme lucht terugkeert en het opnieuw heel warm wordt. Maar ik denk niet dat we zondag voor onze provincie 30 graden neerzetten. Maandag zou dat wel kunnen gebeuren, maar met heel veel onzekerheid. Er zijn modellen die het superheet laten worden en dat zou dan wel een hele warme dag kunnen worden. Maar dat is nog 4-5 dagen weg. Kan nog veel veranderen, want er zijn ook oplossingen die veel lagere temperaturen geven. En ook het vervolg, dinsdag en de dagen erachter, is hoogst onzeker op dit moment op de weerkaarten.

0: VBRO Plus, das verdraait mooi.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
3: Dit is toch een goede.
4: Yes.
5: Bravo.
2: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van anderhalf jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: Nieuws uit je regio.
1: Slecht nieuws voor een aantal medewerkers van Patine Packaging in Brugge. 11 van de zowat 200 medewerkers kregen vorige vrijdag te horen dat er voor hen geen plaats meer is in het bedrijf. Het gaat om een reorganisatie binnen het bedrijf, maar wel eentje dat een behoorlijke impact heeft. Bij de medewerkers valt te horen dat de afvloeiingen ingegeven zijn door de recente overname door het Amerikaanse Duravant. De familie Patine heeft het gelijknamige bedrijf uit Brugge, een modelbedrijf in het West-Vlaamse landschap, vorig jaar verkocht. Daarmee kwam er een einde aan ruim 70 jaar familietraditie, die begon in 1952. Patine staat bekend om zijn machines in de B2B-verpakkingssector. Het bedrijf bevestigt, maar wil niet reageren op de genomen beslissingen. Tragisch nieuws uit de haven van Zeebrugge. Dinsdagavond is een havenarbeider van 54, George van Troostenbergen uit Blankenbergen, om het leven gekomen bij een arbeidsongeval aan boord van het schip Delphine. De man raakte tijdens laadwerkzaamheden gekneld tussen een scheepswand en een stapel containers. Alle hulp kwam te laat. Van Troostenbergen was in Blankenbergen bekend als voormalig prins carnaval en laat 5 kinderen na. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In de politierechtbank van Brugge is een man van 23 veroordeeld voor het illegaal vervoeren van sekswerkers, terwijl hij zich voordeed als taxichauffeur. De feiten kwamen aan het licht tijdens een ander gerechtelijk onderzoek. In september en oktober 2024 zou hij meerdere vrouwen hebben opgepikt nadat hij hen via het internet had gecontacteerd. Een rit op 13 oktober bevestigde volgens de rechtbank zijn werkwijze. De jonge man gaf de feiten toe. Hij verklaarde dat hij in een moeilijke periode zat en geen enkele taxilicentie had. De politierechter legde hem een boete van €1600 op en een rijverbod van 3 maanden, waarvan 2 met uitstel. Daarnaast moet hij alle rijexamens opnieuw afleggen en een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Zeebrugge is de minigolf aan het Duimpad, vlakbij de Stella Mariskerk, helemaal klaar voor het zomerseizoen. Het gebouw kreeg de voorbije weken een grondige opknapbeurt door petankeclub Stella Maris, die er ook de petankvelden en tennisterreinen beheert. Alle gevels en het schrijnwerk werden geschilderd en verschillende herstellingen, waaronder een nieuwe goot, zijn uitgevoerd. Wie er een balletje wil slaan, betaalt slechts €5. En daar is zelfs een drankje bij inbegrepen. De minigolf is al jaren een vaste waarde in de vrije tijdsbeleving van Zeebrugge en trekt zowel inwoners als toeristen aan. Het is een plek die mensen samenbrengt en zorgt voor laagdrempelig zomerplezier vlak bij zee. En dan hebben we nog iets lekkers in petto. In de Brugse binnenstad staat bakkerij De Soete nog tot en met 21 juni opnieuw volledig in het teken van de week van de éclair. De ambachtelijke bakkerij in de Calvaribergstraat doet al voor de 8e keer mee en pakt uit met meer dan 18 smaken, waaronder klassiekers en 3 nieuwe varianten: aardbei mojito, appelkaneel en mango passievrucht. Alle éclairs worden dagelijks vers bereid in het eigen atelier. Dit jaar is er ook een opvallende verjaardagsactie. Omdat zaakvoerder Peter-Jan De Soete 30 wordt, geeft de bakkerij 3 eclairs van 1 meter per dag weg. Klanten die 2 eclairs kopen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Nieuw is ook een degustatiebox met mini-eclairs, waarmee klanten het volledige assortiment kunnen proeven.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Nederlandstalig, echte vrije.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow door tot straks 9 uur. Met nog twee keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30 en dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook twee keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 8:30 kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 8:45, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een warme dag, maar met een hele grote kanttekening. Er is vanochtend, bij het starten van de dag, nevel en mist opgedoken op zee. De befaamde zeevlam. En het is best mogelijk dat die de hele dag aan de stranden blijft standhouden, want straks krijgen we ook een zeebries. Misschien dat die tijdelijk op zee wegtrekt, maar dat die dan later vandaag kan terugkeren. Die nevel en die mist gaan niet oplossen boven zee. En we blijven op de stranden met gevaar zitten van binnenlopende nevel- en mistbanken. De bekende zeevlam die nogal dikwijls is in het voorjaar durft voorkomen. Landinwaarts wordt het warm. Daar halen we tot 28 graden dieper in het zuiden van de provincie. Aan zee, ja, het is de vraag, lost die zeevlam op of niet? Komt die terug? Dan halen we op de stranden maar amper 20 graden of zelfs minder. Landinwaarts kan dat dan wel heel snel oplopen, want eens de stranden voorbij, lost dat heel snel op. Veel zon dus, maar gaandeweg ook wat stapelwolken. En dat zou in de namiddag kunnen uitlopen op een lokale regen- of onweersbui. Mogelijk zelfs een aantal felle buien gaandeweg de latere namiddag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
3: Yes.
2: Bravo. Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden en ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zitten met een heel complexe weersituatie, niet alleen op korte, maar ook op middellange en lange termijn. Hele grote hitte die op het Europese continent aanwezig is. Wij zitten daar echt een beetje op de rand van. En het zal ervan afhangen uit welke richting de wind gaat waaien om die hitte al dan niet bij ons te krijgen. Voorlopig zie ik weinig om heel erg grote rampscenario's af te tekenen. Integendeel, vandaag bijvoorbeeld ook weer een complicatie. Er is op de Noordzee nevel, mist en lage bewolking ontstaan. En die zou dan in de loop van de dag wel eens kunnen handhaven. Die nevel, mist en lage wolken zijn gekend onder het verschijnsel zeevlam. Warme lucht over een koud zeeoppervlak en dan krijg je dat. En het probleem is, dat is vanochtend tot over de kust gekomen. En bijkomend probleem, in de loop van de dag krijgen we daar met een zeebries te maken. Dus de waarschijnlijke verwachting is dat die nevel en mist daar gaan oplossen. Maar dan later weer terugkeren vanuit het noorden. En dan betekent dat dat we op de stranden vandaag met die zeevlam af te rekenen hebben. Dat de temperaturen daar blijven stokken, laag. Het is zelfs de vraag of de 20 graden in dat geval gehaald wordt. Maar landinwaarts, en dat is echt letterlijk op de zee, dan krijg je eigenlijk al dat daar al die nevel en mist oplossen. En eens voorbij de duinen is het gewoon zonnig. Daar loopt de temperatuur vandaag wel heel erg op, tot zelfs 28 graden in het zuiden van onze provincie. Maar vanmiddag duiken dan vanuit Frankrijk wolken op. En dat kan uitlopen op een regen- of onweersbui. Zelfs mogelijk een fel exemplaar. Zeker later in de middag en naar de avond toe neemt die kans echt behoorlijk toe dat er een felle regen of onweersbui opduikt. Zelfs met hagel en windstoten erbij. Ook vanavond en vannacht blijft die kans bestaan bij heel zachte minima, 17 graden of meer. En ook morgen, heel warm. Dan halen we wel 30 tot 32 graden. Maar dat is een heel gewone, heel warme zomerse dag. Om daar nu al direct al die alarmen voor te doen afgaan. De vraag is dat wel niet een beetje overdreven? We krijgen dus wel heel grote maxima, heel hoge maxima beter gezegd. Veel zon, maar ook weer kans op een regen- of onweersbui, zeker in de nacht naar zaterdag toe. Zaterdag dan koelt het alweer af in onze regio. Dan halen we maar een graad of 2, 23 aan zee, misschien nog 4, 25 landinwaarts. Als tenminste een storing die voor de kust ligt niet vroeger binnenloopt. En in dat geval zou het zelfs nog behoorlijk bewolkt kunnen geraken met zelfs mogelijk wat gedruppel. Komt die storing pas later, dan zou er in de nacht naar zondag buien kunnen opduiken of zondagochtend, waarna dan in de loop van zondag de warme lucht terugkeert en het opnieuw heel warm wordt. Maar ik denk niet dat we zondag voor onze provincie 30 graden neerzetten. Maandag zou dat wel kunnen gebeuren, maar met heel veel onzekerheid. Er zijn modellen die het superheet laten worden en dat zou dan wel een hele warme dag kunnen worden. Maar dat is nog 4-5 dagen weg. Kan nog veel veranderen, want er zijn ook oplossingen die veel lagere temperaturen geven. En ook het vervolg, dinsdag en de dagen erachter, is hoogst onzeker op dit moment op de weerkaarten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog langer. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten. En de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maximaal tot 35 graden.
2: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels.
1: De VBRO Matinee Show strekt ook in de maand juli weer eens neer een Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert.

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Nieuws uit je regio.
2: Slecht nieuws voor een aantal medewerkers van Patien Packaging in Brugge. 11 van de zowat 200 medewerkers kregen vorige vrijdag te horen dat er voor hen geen plaats meer is in het bedrijf. Het gaat om een reorganisatie binnen het bedrijf, maar wel eentje dat een behoorlijke impact heeft. Bij de medewerkers valt te horen dat de afvloeiingen ingegeven zijn door de recente overname door het Amerikaanse Durvant. De familie Patien heeft het gelijknamige bedrijf uit Brugge, een modelbedrijf in het West-Vlaamse landschap, vorig jaar verkocht. Daarmee kwam er een einde aan ruim 70 jaar familietraditie, die begon in 1952. Patien staat bekend om zijn machines in de B2B-verpakkingssector. Het bedrijf bevestigt, maar wil niet reageren op de genomen beslissingen. Tragisch nieuws uit de haven van Zeebrugge. Dinsdagavond is een havenarbeider van 54, George van Troostenbergen uit Blankenbergen, om het leven gekomen bij een arbeidsongeval aan boord van het schip Delphine. De man raakte tijdens laadwerkzaamheden gekneld tussen een scheepswand en een stapel containers. Alle hulp kwam te laat. Van Troostenbergen was in Blankenbergen bekend als voormalig Prins Carnaval en laat 5 kinderen na. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In de politierechtbank van Brugge is een man van 23 veroordeeld voor het illegaal vervoeren van sekswerkers, terwijl hij zich voordeed als taxichauffeur. De feiten kwamen aan het licht tijdens een ander gerechtelijk onderzoek. In september en oktober 2024 zou hij meerdere vrouwen hebben opgepikt nadat hij hen via het internet had gecontacteerd. Een rit op 13 oktober bevestigde volgens de rechtbank zijn werkwijze. De jonge man gaf de feiten toe. Hij verklaarde dat hij in een financieel moeilijke periode zat en geen enkele taxilicentie had. De politierechter legde hem een boete van €1600 op en een rijverbod van 3 maanden, waarvan 2 met uitstel. Daarnaast moet hij alle rijexamens opnieuw afleggen en een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Zeebrugge is de minigolf aan het Duinpad, vlakbij de Stella Mariskerk, helemaal klaar voor het zomerseizoen. Het gebouw kreeg de voorbije weken een grondige opknapbeurt door pétanqueclub Stella Maris, die er ook de petankvelden en tennisterreinen beheert. Alle gevels en het schrijnwerk werden geschilderd en verschillende herstellingen, waaronder een nieuwe goot, zijn uitgevoerd. Wie er een balletje wil slaan, betaalt slechts €5. En daar is zelfs een drankje bij inbegrepen. De minigolf is al jaren een vaste waarde in de vrije tijdsbeleving van Zeebrugge en trekt zowel inwoners als toeristen aan. Het is een plek die mensen samenbrengt en zorgt voor laagdrempelig zomerplezier vlak bij zee. En dan hebben we nog iets lekkers in petto. In de Brugse binnenstad staat bakkerij De Soete nog tot en met 21 juni opnieuw volledig in het teken van de week van de éclair. De ambachtelijke bakkerij in de Calvaribergstraat doet al voor de 8e keer mee en pakt uit met meer dan 18 smaken, waaronder klassiekers en 3 nieuwe varianten: aardbei mojito, appelkaneel en mango passievrucht. Alle éclairs worden dagelijks vers bereid in het eigen atelier. Dit jaar is er ook een opvallende verjaardagsactie. Omdat zaakvoerder Peter-Jan De Soete 30 wordt, geeft de bakkerij 3 eclairs van 1 meter per dag weg. Klanten die 2 eclairs kopen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Nieuw is ook een degustatiebox met mini-eclairs, waarmee klanten het volledige assortiment kunnen proeven.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Wij maken het verschil op je radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog langer. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: In Torhout heeft de politie dinsdagavond een 25-jarige bestuurder uit Wervik betrapt die onder invloed was van drugs. De jonge man stond na een klapband in de Sneppenstraat in Torhout aan de kant. Agenten van een patrouille beslisten om de man te controleren. Een speekseltest gaf aan dat de man onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. In Adenkerke is gisteren namiddag rond 1 uur brand uitgebroken in een woning in de Hazebeekveldstraat. Het waren buren die het opmerkte. Ze hielpen de bewonster naar buiten en probeerden het vuur te blussen. De bewonster liep daarbij zware brandwonden op, maar verkeert niet in levensgevaar. De woning liep behoorlijk wat schade op en is bij gevolg onbewoonbaar. Voor de kust van Zeebrugge werd gisteren een grootschalige oefening gehouden om olievervuiling op zee te bestrijden. Daarbij werd getest hoe Belgische en internationale partners samenwerken bij een ernstig incident op de Noordzee. In de plaats van olie werd voor de oefening stro gebruikt. De nieuwe wandelverbinding tussen Rinningelst, Voetweg 54 en Westoutersgemeente R10 is officieel geopend. De heraangelegde buurtweg vormt voortaan een directe trage verbinding tussen beide dorpen en versterkt tegelijkertijd het wandelaanbod in de Westhoek. Het is niet alleen een belangrijke recreatieve verbinding, maar ook een nieuwe blauwe groene ader in het Westhoeklandschap, wist gedeputeerde Jurgen van Herbergen tijdens de opening te vertellen. En nog een zwembroek nodig voor deze zomer of gewoon een leuk kleedje voor een feest? Wel, van vrijdag 26 tot en met maandag 29 juni verandert Brugge opnieuw in één grote shoppingstad. Tijdens het jaarlijks koopweekend zetten handelaars in alle winkelstraten van de Steenstraat tot de Lange Straat de zomer feestelijk in met koopjes, animatie en extra beleving.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een warme dag, maar met een heel grote kanttekening. Er is vanochtend, bij het starten van de dag, nevel en mist opgedoken op zee. De befaamde zeevlam. En het is best mogelijk dat die de hele dag aan de stranden blijft standhouden, want straks krijgen we ook een zeebries. Misschien dat die tijdelijk op zee wegtrekt, maar dat die dan later vandaag kan terugkeren. Die nevel en die mist gaan niet oplossen boven zee. En we blijven op de stranden met gevaar zitten van binnenlopende nevel- en mistbanken. De bekende zeevlam die nogal dikwijls is in het voorjaar durft voorkomen. Landinwaarts wordt het warm. Daar halen we tot 28 graden dieper in het zuiden van de provincie. Aan zee, ja, het is de vraag, lost die zeevlam op of niet? Komt die terug? Dan halen we op de stranden maar amper 20 graden of zelfs minder. Landinwaarts kan dat dan wel heel snel oplopen, want eens de stranden voorbij, lost dat heel snel op. Veel zon dus, maar gaandeweg ook wat stapelwolken. En dat zou in de namiddag kunnen uitlopen op een lokale regen- of onweersbui. Mogelijk zelfs een aantal felle buien gaandeweg de latere namiddag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Plus. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
5: Allee.
6: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
6: Nou waar.
5: Nou, Yo Fashion, hè?
6: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
7: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
8: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
9: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
9: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans.

0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om u gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog langer. Om het tekort verder aan te pakken wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag toch een aantal ingewikkelde dingen op weervlak in onze buurt. Op de Noordzee ligt er lage bewolking, nevel en mist. Gekend als het verschijnsel onder de naam zeevlam. Zeevlam ontstaat wanneer warme lucht boven koeler zeewater strijkt. En door het temperatuurverschil krijg je mist, nevel en laag wolken. En als de wind vanaf zee komt, dan kan dat op de stranden binnenlopen. En dat is net wat er vanmiddag kan en zal gaan gebeuren. In de loop van de middag zie je dat die nevel en mist aan de stranden kan blijven binnenlopen. Daar dus toch een veel minder of ander weerbeeld dan landinwaarts. Want eens de kust voorbij lost dat heel snel op. En dan krijg je landinwaarts volop zon. Met hoge temperaturen tot 28 graden in het zuiden van de provincie. De rest iets wat minder. Maar alleszins overal heel erg warm. Wel in de loop van de middag ook een toenemende dreiging op mogelijke regen- en onweersbuien. Vanuit Frankrijk komt een thermisch laag dichterbij en dat brengt buien met zich mee. En daar kunnen dus in de loop van de middag toch wel een aantal buien gaan gevormd worden. Dat kunnen felle buien zijn. Ook vanavond en vannacht is die kans nog aanwezig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Plus. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt?

0: Dit is VWRO.
1: Deze vlieger. Ik kan me nog altijd herinneren. Mijn eerste race met vliegmachine. In hetzelfde vliegtuig zat een Amerikaanse familie met hun 5 kinderen. De kinderen die werden dan betaald. En de Amerikaan die vroeg maar meneer, wilde ze nu op ons kinderen passen terwijl wij ons hoekjes even dicht doen? En als ze het vragen, zei hem, geef het hem maar. Na een uur werden ze wakker en vroeg, waar zijn de kinderen? Ik zeg, och meneer, zich ze vroegen voor buiten te spelen. Ik heb ze dan maar laten gaan.

0: yabba-dabba-doo. She's a flieger, walk out of no two.
1: Ik kan me nog altijd herinneren, mijn huwelijksreis in het hotel. De eerste dag zijn we niet naar beneden gekomen. De tweede ook niet, de derde ook niet en de vierde ook niet. Eindelijk de vijfde dag zijn we naar beneden gekomen om te dejeuneren. We zaten pas aan tafel als mijn vrouw zegde: Zootke, weet je nou wat ik goesting voor heb? Zeg, kwijt het, schatje, kwijt het. Maar nou kon ik toch iets eten, ze.

0: J'ai gelé.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag toch een aantal ingewikkelde dingen op weervlak in onze buurt. Op de Noordzee ligt er lage bewolking, nevel en mist. Gekend als het verschijnsel onder de naam zeevlam. Zeevlam ontstaat wanneer warme lucht boven koeler zeewater strijkt. En door het temperatuurverschil krijg je mist, nevel en laag wolken. En als de wind vanaf zee komt, dan kan dat op de stranden binnenlopen. En dat is net wat er vanmiddag kan en zal gaan gebeuren. In de loop van de middag zie je dat die nevel en mist aan de stranden kan blijven binnenlopen. Daar dus toch een veel minder of ander weerbeeld dan landinwaarts. Want eens de kust voorbij lost dat heel snel op. En dan krijg je landinwaarts volop zon. Met hoge temperaturen tot 28 graden in het zuiden van de provincie. De rest iets wat minder. Maar alleszins overal heel erg warm. Wel in de loop van de middag ook een toenemende dreiging op mogelijke regen- en onweersbuien. Vanuit Frankrijk komt een thermisch laag dichterbij en dat brengt buien met zich mee. En daar kunnen dus in de loop van de middag toch wel een aantal buien gaan gevormd worden. Dat kunnen felle buien zijn. Ook vanavond en vannacht is die kans nog aanwezig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak, gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zitten met een heel complexe weersituatie, niet alleen op korte, maar ook op middellange en lange termijn. Hele grote hitte die op het Europese continent aanwezig is. Wij zitten daar echt een beetje op de rand van. En het zal ervan afhangen uit welke richting de wind gaat waaien om die hitte al dan niet bij ons te krijgen. Voorlopig zie ik weinig om heel erg grote rampscenario's af te tekenen. Integendeel, vandaag bijvoorbeeld ook weer een complicatie. Er is op de Noordzee nevel, mist en lage bewolking ontstaan. En die zou dan in de loop van de dag wel eens kunnen handhaven. Die nevel, mist en lage wolken zijn gekend onder het verschijnsel zeevlam. Warme lucht over een koud zeeoppervlak en dan krijg je dat. En het probleem is, dat is vanochtend tot over de kust gekomen. En bijkomend probleem, in de loop van de dag krijgen we daar met een zeebries te maken. Dus de waarschijnlijke verwachting is dat die nevel en mist daar gaan oplossen. Maar dan later weer terugkeren vanuit het noorden. En dan betekent dat dat we op de stranden vandaag met die zeevlam af te rekenen hebben. Dat de temperaturen daar blijven stokken. Laag. Het is zelfs de vraag of de 20 graden in dat geval gehaald wordt. Maar landinwaarts, en dat is echt letterlijk op de zee, dan krijg je eigenlijk al dat daar al die nevelen mist oplossen. En eens voorbij de duinen is het gewoon zonnig. Daar loopt de temperatuur vandaag wel heel erg op, tot zelfs 28 graden in het zuiden van onze provincie. Maar vanmiddag duiken dan vanuit Frankrijk wolken op. En dat kan uitlopen op een regen- of onweersbui, zelfs mogelijk een fel exemplaar. Zeker later in de middag en naar de avond toe neemt die kans echt behoorlijk toe dat er een felle regen of onweersbui opduikt. Zelfs met hagel en windstoten erbij. Ook vanavond en vannacht blijft die kans bestaan bij heel zachte minima, 17 graden of meer. En ook morgen, heel warm, dan halen we wel 30 tot 32 graden. Maar dat is een heel gewone, heel warme zomerse dag. Om daar nu al direct al die alarmen voor te doen afgaan, de vraag is dat wel niet een beetje overdreven? We krijgen dus wel heel grote maxima, heel hoge maxima beter gezegd. Veel zon, maar ook weer kans op een regen of onweersbui, zeker in de nacht naar zaterdag toe. Zaterdag dan koelt het alweer af in onze regio. Dan halen we maar een graad of 2, 23 aan zee, misschien nog 4, 25 landinwaarts. Als tenminste een storing die voor de kust ligt niet vroeger binnenloopt. En in dat geval zou het zelfs nog behoorlijk bewolkt kunnen geraken met zelfs mogelijk wat gedruppel. Komt die storing pas later, dan zou er in de nacht naar zondag buien kunnen opduiken of zondagochtend, waarna dan in de loop van zondag de warme lucht terugkeert en het opnieuw heel warm wordt. Maar ik denk niet dat we zondag voor onze provincie 30 graden neerzetten. Maandag zou dat wel kunnen gebeuren, maar met heel veel onzekerheid. Er zijn modellen die het superheet laten worden en dat zou dan wel een hele warme dag kunnen worden. Maar dat is nog 4-5 dagen weg. Kan nog veel veranderen, want er zijn ook oplossingen die veel lagere temperaturen geven. En ook het vervolg, dinsdag en de dagen erachter, is hoogst onzeker op dit moment op de weerkaarten.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgeleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
0: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO.

We zitten met een heel complexe weersituatie, niet alleen op korte, maar ook op middellange en lange termijn. Hele grote hitte die op het Europese continent aanwezig is. Wij zitten daar echt een beetje op de rand van. En het zal ervan afhangen uit welke richting de wind gaat waaien om die hitte al dan niet bij ons te krijgen. Voorlopig zie ik weinig om heel erg grote rampscenario's af te tekenen. Integendeel, vandaag bijvoorbeeld ook weer een complicatie. Er is op de Noordzee nevel, mist en lage bewolking ontstaan. En die zou dan in de loop van de dag wel eens kunnen handhaven. Die nevel, mist en lage wolken zijn gekend onder het verschijnsel zeevlam. Warme lucht over een koud zeeoppervlak en dan krijg je dat. En het probleem is, dat is vanochtend tot over de kust gekomen. En bijkomend probleem, in de loop van de dag krijgen we daar met een zeebries te maken. Dus de waarschijnlijke verwachting is dat die nevel en mist daar gaan oplossen. Maar dan later weer terugkeren vanuit het noorden. En dan betekent dat dat we op de stranden vandaag met die zeevlam af te rekenen hebben. Dat de temperaturen daar blijven stokken. Laag. Het is zelfs de vraag of de 20 graden in dat geval gehaald wordt. Maar landinwaarts, en dat is echt letterlijk op de zee, dan krijg je eigenlijk al dat daar al die nevelen mist oplossen. En eens voorbij de duinen is het gewoon zonnig. Daar loopt de temperatuur vandaag wel heel erg op, tot zelfs 28 graden in het zuiden van onze provincie. Maar vanmiddag duiken dan vanuit Frankrijk wolken op. En dat kan uitlopen op een regen- of onweersbui, zelfs mogelijk een fel exemplaar. Zeker later in de middag en naar de avond toe neemt die kans echt behoorlijk toe dat er een felle regen of onweersbui opduikt. Zelfs met hagel en windstoten erbij. Ook vanavond en vannacht blijft die kans bestaan bij heel zachte minima, 17 graden of meer. En ook morgen, heel warm, dan halen we wel 30 tot 32 graden. Maar dat is een heel gewone, heel warme zomerse dag. Om daar nu al direct al die alarmen voor te doen afgaan, de vraag is dat wel niet een beetje overdreven? We krijgen dus wel heel grote maxima, heel hoge maxima beter gezegd. Veel zon, maar ook weer kans op een regen- of onweersbui, zeker in de nacht naar zaterdag toe. Zaterdag dan koelt het alweer af in onze regio. Dan halen we maar een graad of 2, 23 aan zee, misschien nog 4, 25 landinwaarts. Als tenminste een storing die voor de kust ligt niet vroeger binnenloopt. En in dat geval zou het zelfs nog behoorlijk bewolkt kunnen geraken met zelfs mogelijk wat gedruppel. Komt die storing pas later, dan zou er in de nacht naar zondag buien kunnen opduiken of zondagochtend, waarna dan in de loop van zondag de warme lucht terugkeert en het opnieuw heel warm wordt. Maar ik denk niet dat we zondag voor onze provincie 30 graden neerzetten. Maandag zou dat wel kunnen gebeuren, maar met heel veel onzekerheid. Er zijn modellen die het superheet laten worden en dat zou dan wel een hele warme dag kunnen worden. Maar dat is nog 4-5 dagen weg. Kan nog veel veranderen, want er zijn ook oplossingen die veel lagere temperaturen geven. En ook het vervolg, dinsdag en de dagen erachter, is hoogst onzeker op dit moment op de weerkaarten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Houston.

Tell Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Susie.

0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag toch een aantal ingewikkelde dingen op weervlak in onze buurt. Op de Noordzee ligt er lage bewolking, nevel en mist. Gekend als het verschijnsel onder de naam zeevlam. Zeevlam ontstaat wanneer warme lucht boven koeler zeewater strijkt. En door het temperatuurverschil krijg je mist, nevel en laag wolken. En als de wind vanaf zee komt, dan kan dat op de stranden binnenlopen. En dat is net wat er vanmiddag kan en zal gaan gebeuren. In de loop van de middag zie je dat die nevel en mist aan de stranden kan blijven binnenlopen. Daar dus toch een veel minder of ander weerbeeld dan landinwaarts. Want eens de kust voorbij lost dat heel snel op. En dan krijg je landinwaarts volop zon. Met hoge temperaturen tot 28 graden in het zuiden van de provincie. De rest iets wat minder. Maar alleszins overal heel erg warm. Wel in de loop van de middag ook een toenemende dreiging op mogelijke regen- en onweersbuien. Vanuit Frankrijk komt een thermisch laag dichterbij en dat brengt buien met zich mee. En daar kunnen dus in de loop van de middag toch wel een aantal buien gaan gevormd worden. Dat kunnen felle buien zijn. Ook vanavond en vannacht is die kans nog aanwezig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Plus. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
7: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
6: Ah ja?
7: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
6: Mo.
7: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
6: Allee, meen je dat?
7: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
6: Allee.
7: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
6: Yo Fashion, zeg je?
7: Jeps.
6: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
7: Nou waar.
6: Naar Yo Fashion, hè?
7: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
8: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service

0: SAP Service. Klein probleem, groot resultaat. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Band en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franken van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franken heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafitiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafitiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In de Zevenkotenstraat in Gistel is gisteravond iets voor 10 uur een laadkar die achter een tractor hing losgekomen en tegen de gevel van een woning terechtgekomen. Een deel van de gevel liep daarbij behoorlijk wat schade op, maar volgens de brandweer is er geen probleem met de stabiliteit van het gebouw. Er vielen ook geen gewonden. Vanmorgen iets na 8 uur is op de E403 in Lopem een ongeval gebeurd met een personenauto en een motor. Het kwam tot een botsing waarbij de motorrijder ten val kwam op de snelweg. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was het filerijden van voor Torhout in de richting van Brugge. In Torhout heeft de politie dinsdagavond een 25-jarige bestuurder uit Wervik betrapt die onder invloed was van drugs. De jonge man stond na een klapband in de Sneppestraat in Torhout aan de kant. Agenten van een patrouille beslisten om de man te controleren. Een speekseltest gaf aan dat de man onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. In Adenkerke is gisteren namiddag rond 1 uur brand uitgebroken in een woning in de Hazebeekveldstraat. Het waren buren die het opmerkten. Ze hielpen de bewonster naar buiten en probeerden het vuur te blussen. De bewonster liep daarbij zware brandwonden op, maar verkeert niet in levensgevaar. De woning liep behoorlijk wat schade op en is bij gevolg onbewoonbaar. Voor de kust van Zeebrugge werd gisteren een grootschalige oefening gehouden om olievervuiling op zee te bestrijden. Daarbij werd getest hoe Belgische en internationale partners samenwerken bij een ernstig incident op de Noordzee. In de plaats van olie werd voor de oefening stro gebruikt. De nieuwe wandelverbinding tussen Rinningelst, Voetweg 54 en Westoutersgemeen der 10 is officieel geopend. De heraangelegde buurtweg vormt voortaan een directe trage verbinding tussen beide dorpen en versterkt tegelijkertijd het wandelaanbod in de Westhoek. Het is niet alleen een belangrijke recreatieve verbinding, maar ook een nieuwe blauwe groene ader in het Westhoeklandschap, wist gedeputeerde Jurgen van Herbergen tijdens de opening te vertellen. En nog een zwembroek nodig voor deze zomer of gewoon een leuk kleedje voor een feest? Wel, van vrijdag 26 tot en met maandag 29 juni verandert Brugge opnieuw in één grote shoppingstad. Tijdens het jaarlijks koopweekend zetten handelaars in alle winkelstraten van de Steenstraat tot de Lange Straat de zomer feestelijk in met koopjes, animatie en extra beleving.
0: En 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag toch een aantal ingewikkelde dingen op weervlak in onze buurt. Op de Noordzee ligt er lage bewolking, nevel en mist. Gekend als het verschijnsel onder de naam zeevlam. Zeevlam ontstaat wanneer warme lucht boven koeler zeewater strijkt. En door het temperatuurverschil krijg je mist, nevel en laag wolken. En als de wind vanaf zee komt, dan kan dat op de stranden binnenlopen. En dat is net wat er vanmiddag kan en zal gaan gebeuren. In de loop van de middag zie je dat die nevel en mist aan de stranden kan blijven binnenlopen. Daar dus toch een veel minder of ander weerbeeld dan landinwaarts. Want eens de kust voorbij lost dat heel snel op. En dan krijg je landinwaarts volop zon. Met hoge temperaturen tot 28 graden in het zuiden van de provincie. De rest iets wat minder. Maar alleszins overal heel erg warm. Wel in de loop van de middag ook een toenemende dreiging op mogelijke regen- en onweersbuien. Vanuit Frankrijk komt een thermisch laag dichterbij en dat brengt buien met zich mee. En daar kunnen dus in de loop van de middag toch wel een aantal buien gaan gevormd worden. Dat kunnen felle buien zijn. Ook vanavond en vannacht is die kans nog aanwezig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Plus.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4

0: Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafi Thiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Thiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
3: Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Krijgen vanavond en vannacht te maken met mogelijk een aantal verspreide regen- en onweersbuien. Dat kunnen felle buien zijn. Die buien komen vanuit Frankrijk of ontstaan zelfs in onze buurt. Een gevolg van de grote warmte natuurlijk, waarbij zelfs een heel felle bui bij de mogelijkheden behoort. Hagel, onweer, windstoten, het zou er allemaal kunnen inzitten. Nu, het zijn buien, maar de meeste modellen tonen dat als er buien opduiken, ze wel degelijk in onze regio zouden kunnen gaan voorkomen. Wanneer gaan die dan weer verdwijnen? Waarschijnlijk pas tegen het eind van de nacht. Heel warme minima daarbij, 17 graden of zelfs meer. En ook morgen wordt dan een heel warme dag, maar ook weer met die kans op mogelijk een paar verspreide regen- en onweersbuien gaandeweg de dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
8: Het is voor beste congé.
7: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
8: Miljaar!
7: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
9: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
10: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
11: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
10: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
12: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
13: Internationale Tap Toe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tap Toe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Tap Toe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafitiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in het Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafitiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In de Ezelstraat krijgen de 7 paters Karmelieten voorlopig geen toestemming om 20 gastenkamers uit te baten in hun klooster. De paters wilden de leegstaande kloostercellen openstellen voor stilteverblijven. Maar volgens de stad gaat het project veel verder dan een kleine logiesformule. 20 kamers komt overeen met een hoteluitbating. En door de hotelstop in Brugge kan dat niet. De stad vreest dat een commerciële speler de levenslange vergunning later zou kunnen overnemen. En zo alsnog een toeristische uitbating zou starten. Toch staat Brugge open voor een alternatief. Een tijdelijk beperkte vergunning is een piste waarover verder wordt nagedacht, zodat het klooster toch een nieuwe invulling kan krijgen zonder risico op misbruik. In de haven van Zeebrugge is donderdag een belangrijke stap gezet richting schonere scheepvaart. Aan de terminal van ICO werd voor het eerst een groot ro-ro-schip, de Elder Leader van de Japanse rederij NYK, aangesloten op een nieuwe walstroominstallatie. Dankzij die aansluiting kan het schip volledig draaien op groene stroom uit het eigen windmolenpark van ICO, in plaats van op vervuilende dieselgeneratoren. De installatie werd ontworpen en gebouwd door dat zich steeds meer profileert als partner voor havens die hun uitstoot willen verminderen. Walstroom vermindert CO2-uitstoot, fijnstof en lawaaihinder in en rond de haven. Het project in Zeebrugge past in een bredere uitrol. Equans werkt ook aan walstroom voor cruiseschepen in Zeebrugge en Antwerpen en voor riviercruises in Gent. De juridische strijd rond de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen lijkt een belangrijke wending te nemen. In de procedure bij de Raad van State adviseert de auditeur om alle klachten te verwerpen. Dat bevestigt de Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in het Vlaams parlement. In totaal zijn er 25 procedures en in elk daarvan luidt het advies om het verzoek tot vernietiging af te wijzen. De rechters moeten hun uitspraak nog doen, maar volgen doorgaans het advies van de auditeur. Ruiter. Toch is de strijd niet voorbij. Vier West-Vlaamse gemeenten stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning zelf aan te vechten. Volgens de voorstanders is de nieuwe hoogspanningslijn dringend nodig om stroom van de windparken op zee aan land te brengen. Maar er is nog veel protest voor de bovengrondse leidingen. Slecht nieuws voor de zwanen aan Stilende in Brugge. Ze moeten tijdelijk verhuizen. Bij recente staalnames werden verhoogde blauwalgwaarden vastgesteld. En omdat blauwalg schadelijk kan zijn voor watervogels, heeft de stad meteen voorzorgsmaatregelen genomen. De dieren werden de voorbije dagen op een rustige manier gevangen en overgebracht naar veilige opvanglocaties. In totaal verblijven nu 19 zwanen aan de revalidatievijver bij de Buitensmedepoort. Een koppel met drie jongen werd naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht. Van zodra het water weer van betere kwaliteit is, mogen de zwanen terug naar hun plaats. Dit heeft voorlopig geen gevolgen voor het aankomende zomerzwemmen in Brugge. De zone aan het Sasplein voldoet voorlopig wel aan alle normen. Om het water verder te verbeteren, werden afgelopen weekend ook de sluizen geopend, zodat vers water door de rijen kon stromen. De stad blijft de situatie nauw opvolgen en neemt indien nodig bijkomende de maatregelen. Brugge maakt zich op voor een extra feestelijk koopweekend van vrijdag 26 tot en met maandag 29 juni. De hele binnenstad wordt één grote shoppingzone met koopjes, animatie en zomerse beleving. Voor het eerst doen alle winkelstraten mee, van de Steenstraat tot de Lange Straat en de Ezelstraat. Een groot deel van de binnenstad wordt autovrij. In de Steenstraat, Wollestraat en Katelijnenstraat op vrijdag en maandag vanaf 13 uur, in het weekend vanaf 10 uur. Ook in de Smedestraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat is het zaterdag en zondag autovrij van 10 tot 18 uur. Handelaars mogen voor hun deur verkopen, wat zorgt voor een echte marktsfeer. Het Brugs Handelscentrum investeert dit jaar 25.000 euro in een opvallende mediacampagne via tv, radio, online en social media. Nieuw zijn ook affichepanelen in het stadsbeeld. De kleurrijke vlaggen van Brusk zorgen voor extra sfeer.
0: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Salut.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, vet.
2: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafitiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafitiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: In de Ezelstraat krijgen de 7 paters Karmelieten voorlopig geen toestemming om 20 gastenkamers uit te baten in hun klooster. De paters wilden de leegstaande kloostercellen openstellen voor stilteverblijven. Maar volgens de stad gaat het project veel verder dan een kleine logiesformule. 20 kamers komt overeen met een hoteluitbating. En door de hotelstop in Brugge kan dat niet. De stad vreest dat een commerciële speler de levenslange vergunning later zou kunnen overnemen. En zo alsnog een toeristische uitbating zou starten. Toch staat Brugge open voor een alternatief. Een tijdelijk beperkte vergunning is een piste waarover verder wordt nagedacht, zodat het klooster toch een nieuwe invulling kan krijgen zonder risico op misbruik. In de haven van Zeebrugge is donderdag een belangrijke stap gezet richting schonere scheepvaart. Aan de terminal van ICO werd voor het eerst een groot ro-ro-schip, de Elder Leader van de Japanse rederij NYK, aangesloten op een nieuwe walstroominstallatie. Dankzij die aansluiting kan het schip volledig draaien op groene stroom uit het eigen windmolenpark van ICO, in plaats van op vervuilende dieselgeneratoren. De installatie werd ontworpen en gebouwd door dat zich steeds meer profileert als partner voor havens die hun uitstoot willen verminderen. Walstroom vermindert CO2-uitstoot, fijnstof en lawaaihinder in en rond de haven. Het project in Zeebrugge past in een bredere uitrol. Equans werkt ook aan walstroom voor cruiseschepen in Zeebrugge en Antwerpen en voor riviercruises in Gent. De juridische strijd rond de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen lijkt een belangrijke wending te nemen. In de procedure bij de Raad van State adviseert de auditeur om alle klachten te verwerpen. Dat bevestigt de Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in het Vlaams parlement. In totaal zijn er 25 procedures en in elk daarvan luidt het advies om het verzoek tot vernietiging af te wijzen. De rechters moeten hun uitspraak nog doen, maar volgen doorgaans het advies van de auditeur. Toch is de strijd niet voorbij. 4 West-Vlaamse gemeenten stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning zelf aan te vechten. Volgens de voorstanders is de nieuwe hoogspanningslijn dringend nodig om stroom van de windparken op zee aan land te brengen. Maar er is nog veel protest voor de bovengrondse leidingen. Slecht nieuws voor de zwanen aan Stilende in Brugge. Ze moeten tijdelijk verhuizen. Bij recente staalnames werden verhoogde blauwalgwaarden vastgesteld. En omdat blauwalg schadelijk kan zijn voor watervogels, heeft de stad meteen voorzorgsmaatregelen genomen. De dieren werden de voorbije dagen op een rustige manier gevangen en overgebracht naar veilige opvanglocaties. In totaal verblijven nu 19 zwanen aan de revalidatievijver bij de Buitensmedepoort. Een koppel met drie jongen werd naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht. Van zodra het water weer van betere kwaliteit is, mogen de zwanen terug naar hun plaats. Dit heeft voorlopig geen gevolgen voor het aankomende zomerzwemmen in Brugge. De zone aan het Sasplein voldoet voorlopig wel aan alle normen. Om het water verder te verbeteren, werden afgelopen weekend ook de sluizen geopend, zodat vers water door de rijen kon stromen. De stad blijft de situatie nauw opvolgen en neemt indien nodig bijkomende maatregelen. Brugge maakt zich op voor een extra feestelijk koopweekend van vrijdag 26 tot en met maandag 29 juni. De hele binnenstad wordt één grote shoppingzone met koopjes, animatie en zomerse beleving. Voor het eerst doen alle winkelstraten mee, van de Steenstraat tot de Lange Straat en de Ezelstraat. Een groot deel van de binnenstad wordt autovrij. In de Steenstraat, Wollestraat en Katelijnenstraat op vrijdag en maandag vanaf 13 uur, in het weekend vanaf 10 uur. Ook in de Smedestraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat is het zaterdag en zondag autovrij van 10 tot 18 uur. Handelaars mogen voor hun deur verkopen, wat zorgt voor een echte marktsfeer. Het Brugs Handelscentrum investeert dit jaar 25.000 euro in een opvallende mediacampagne via tv, radio, online en social media. Nieuw zijn ook affichepanelen in het stadsbeeld. De kleurrijke vlaggen van Brusk zorgen voor extra sfeer.
0: Druppelt je kraan of zit de sifon verstopt?

0: Subservice. Klein probleem, groot resultaat.
1: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maak je meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag toch een aantal ingewikkelde dingen op weervlak in onze buurt. Op de Noordzee ligt er lage bewolking, nevel en mist. Gekend als het verschijnsel onder de naam zeevlam. Zeevlam ontstaat wanneer warme lucht boven koeler zeewater strijkt. En door het temperatuurverschil krijg je mist, nevel en laag wolken. En als de wind vanaf zee komt, dan kan dat op de stranden binnenlopen. En dat is net wat er vanmiddag kan en zal gaan gebeuren. In de loop van de middag zie je dat die nevel en mist aan de stranden kan blijven binnenlopen. Daar dus toch een veel minder of ander weerbeeld dan landinwaarts. Want eens de kust voorbij lost dat heel snel op. En dan krijg je landinwaarts volop zon. Met hoge temperaturen tot 28 graden in het zuiden van de provincie. De rest iets wat minder. Maar alleszins overal heel erg warm. Wel in de loop van de middag ook een toenemende dreiging op mogelijke regen- en onweersbuien. Vanuit Frankrijk komt een thermisch laag dichterbij en dat brengt buien met zich mee. En daar kunnen dus in de loop van de middag toch wel een aantal buien gaan gevormd worden. Dat kunnen felle buien zijn. Ook vanavond en vannacht is die kans nog aanwezig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

0: Ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

krijgen vanavond en vannacht te maken met mogelijk een aantal verspreide regen- en onweersbuien. Dat kunnen felle buien zijn. Die buien komen vanuit Frankrijk of ontstaan zelfs in onze buurt. Een gevolg van de grote warmte natuurlijk, waarbij zelfs een heel felle bui bij de mogelijkheden behoort. Hagel, onweer, windstoten, het zou er allemaal kunnen inzitten. Nu, het zijn buien, maar de meeste modellen tonen dat als er buien opduiken, ze wel degelijk in onze regio zouden kunnen gaan voorkomen. Wanneer gaan die dan weer verdwijnen? Waarschijnlijk pas tegen het eind van de nacht. Heel zachte minima, 17 graden of meer. En ook morgen, heel warm, dan halen we wel 30 tot 32 graden. Maar dat is een heel gewone, heel warme zomerse dag. Om daar nu al direct al die alarmen voor te doen afgaan, de vraag is dat wel niet een beetje overdreven? We krijgen dus wel heel grote maxima, heel hoge maxima beter gezegd. Veel zon, maar ook weer kans op een regen of onweersbui, zeker in de nacht naar zaterdag toe. Zaterdag dan koelt het alweer af in onze regio. Dan halen we maar een graad of 2, 23 aan zee, misschien nog 4, 25 landinwaarts. Als tenminste een storing die voor de kust ligt niet vroeger binnenloopt. En in dat geval zou het zelfs nog behoorlijk bewolkt kunnen geraken met zelfs mogelijk wat gedruppel. Komt die storing pas later, dan zou er in de nacht naar zondag buien kunnen opduiken of zondagochtend, waarna dan in de loop van zondag de warme lucht terugkeert en het opnieuw heel warm wordt. Maar ik denk niet dat we zondag voor onze provincie 30 graden neerzetten. Maandag zou dat wel kunnen gebeuren, maar met heel veel onzekerheid. Er zijn modellen die het superheet laten worden en dat zou dan wel een hele warme dag kunnen worden. Maar dat is nog 4-5 dagen weg. Kan nog veel veranderen, want er zijn ook oplossingen die veel lagere temperaturen geven. En ook het vervolg, dinsdag en de dagen erachter, is hoogst onzeker op dit moment op de weerkaarten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: In de Ezelstraat krijgen de 7 paters Karmelieten voorlopig geen toestemming om 20 gastenkamers uit te baten in hun klooster. De paters wilden de leegstaande kloostercellen openstellen voor stilteverblijven. Maar volgens de stad gaat het project veel verder dan een kleine logiesformule. 20 kamers komt overeen met een hoteluitbating. En door de hotelstop in Brugge kan dat niet. De stad vreest dat een commerciële speler de levenslange vergunning later zou kunnen overnemen. En zo alsnog een toeristische uitbating zou starten. Toch staat Brugge open voor een alternatief. Een tijdelijk beperkte vergunning is een piste waarover verder wordt nagedacht, zodat het klooster toch een nieuwe invulling kan krijgen zonder risico op misbruik. In de haven van Zeebrugge is donderdag een belangrijke stap gezet richting schonere scheepvaart. Aan de terminal van ICO werd voor het eerst een groot ro-ro-schip, de Elder Leader van de Japanse rederij NYK, aangesloten op een nieuwe walstroominstallatie. Dankzij die aansluiting kan het schip volledig draaien op groene stroom uit het eigen windmolenpark van ICO, in plaats van op vervuilende dieselgeneratoren. De installatie werd ontworpen en gebouwd door dat zich steeds meer profileert als partner voor havens die hun uitstoot willen verminderen. Walstroom vermindert CO2-uitstoot, fijnstof en lawaaihinder in en rond de haven. Het project in Zeebrugge past in een bredere uitrol. Equans werkt ook aan walstroom voor cruiseschepen in Zeebrugge en Antwerpen en voor riviercruises in Gent. De juridische strijd rond de Ventilus-hoogspanningslijn in West-Vlaanderen lijkt een belangrijke wending te nemen. In de procedure bij de Raad van State adviseert de auditeur om alle klachten te verwerpen. Dat bevestigt de Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in het Vlaams parlement. In totaal zijn er 25 procedures en in elk daarvan luidt het advies om het verzoek tot vernietiging af te wijzen. De rechters moeten hun uitspraak nog doen, maar volgen doorgaans het advies van de auditeur. Toch is de strijd niet voorbij. 4 West-Vlaamse gemeenten stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning zelf aan te vechten. Volgens de voorstanders is de nieuwe hoogspanningslijn dringend nodig om stroom van de windparken op zee aan land te brengen. Maar er is nog veel protest voor de bovengrondse leidingen. Slecht nieuws voor de zwanen aan Stilende in Brugge. Ze moeten tijdelijk verhuizen. Bij recente staalnames werden verhoogde blauwalgwaarden vastgesteld. En omdat blauwalg schadelijk kan zijn voor watervogels, heeft de stad meteen voorzorgsmaatregelen genomen. De dieren werden de voorbije dagen op een rustige manier gevangen en overgebracht naar veilige opvanglocaties. In totaal verblijven nu 19 zwanen aan de revalidatievijver bij de Buitensmedepoort. Een koppel met drie jongen werd naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht. Van zodra het water weer van betere kwaliteit is, mogen de zwanen terug naar hun plaats. Dit heeft voorlopig geen gevolgen voor het aankomende zomerzwemmen in Brugge. De zone aan het Sasplein voldoet voorlopig wel aan alle normen. Om het water verder te verbeteren, werden afgelopen weekend ook de sluizen geopend, zodat vers water door de rijen kon stromen. De stad blijft de situatie nauw opvolgen en neemt indien nodig bijkomende de maatregelen. Brugge maakt zich op voor een extra feestelijk koopweekend van vrijdag 26 tot en met maandag 29 juni. De hele binnenstad wordt één grote shoppingzone met koopjes, animatie en zomerse beleving. Voor het eerst doen alle winkelstraten mee, van de Steenstraat tot de Lange Straat en de Ezelstraat. Een groot deel van de binnenstad wordt autovrij. In de Steenstraat, Wollestraat en Katelijnenstraat op vrijdag en maandag vanaf 13 uur, in het weekend vanaf 10 uur. Ook in de Smedestraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat is het zaterdag en zondag autovrij van 10 tot 18 uur. Handelaars mogen voor hun deur verkopen, wat zorgt voor een echte marktsfeer. Het Brugs Handelscentrum investeert dit jaar 25.000 euro in een opvallende mediacampagne via tv, radio, online en social media. Nieuw zijn ook affichepanelen in het stadsbeeld. De kleurrijke vlaggen van Brusk zorgen voor extra sfeer.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Band en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be.

0: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

lag als een goudtapijt over de straten van Athene. Zachte muziek begeleidend een mooi meisje met zwarte ogen. Dat danst over geld wat de mensen haar gaven. Op de avond dat ik haar wilde ontmoeten, is ze niet gekomen. En niemand

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Vlaams minister voor mobiliteit Annick de Ridder zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant blijft in de cel. De 20er sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstringen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio.
2: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Vlaams minister voor mobiliteit Annick de Ridder zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant blijft in de cel. De twintiger sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstringen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
7: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO Plus.

Nee, Zef, het is nu genoeg geweest. Jij weet.

gauw zeg, maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, chef. Dan zijn wij op de goede weg, chef. Kom, ga mee. Ga mee.

onder de rokken, chef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, chef, je gaat niet dood omdat je hart breekt. Omdat een valse blonde, een valse ronde, je verlaten heeft. En hou op met je keel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, zin. Je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom omhoog, die kont.

met de handen onder de rokken zef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.